Wij zijn de seksverkeerde controleurs. Tekst en neer toeien.